wijzen tijdens de verhaling kijk me nu. Tweet je nog, eer eindjes, bus ik hoor ook. Mijn palaatje, het de kruis en een nieuw paard. Meeste boer als duimschweer.